Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en op 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesië heeft de minister van Volksgezondheid, Budi Gunadi Sadikin, officieel genomineerd als directeur-generaal van Wereldgezondheidsorganisatie of WHO. De minister van Buitenlandse Zaken, Arman Atanasir Simandah in Jakarta, dat de nominatie tot doel heeft een eerlijker wereldwijd gezondheidsbestuur voor ontwikkelingslanden te bevorderen. Deze stap is ook een uiting van inzet van Indonesië om rechtstreeks bij te dragen aan de hervorming van multilaterale instellingen. Budi zal concurreren met zijn andere kandidaten in de verkiezing die gepland staat voor mei 2027. De huidige directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, beëindigt zijn ambtstermijn op 15 augustus 2027. Indonesië richt zich op groene investeringen en de internationale klimaatsamenwerking tijdens de Verenigde Naties Klimaatconferentie of COP31 in Antalya, Turkije van 9 tot 20 november 2026. De coördinerend minister voor voedsel Zulkifli Hasan zei op maandag tijdens een voorbereidende vergadering in Jakarta dat deze stap gericht is op het versterken van de voedselzekerheid, milieubescherming en duurzame economische groei. De regering zal de nationale koolstofmarkt optimaliseren om internationale klimaatfinanciering aan te trekken met een potentieel tot 7,7 miljard Amerikaanse dollar per jaar. De prioritaire investeringssectoren omvatten slimme landbouw, emissiearme rijsteelt, zilvervisserij stemmen en conservatie van blauwe koolstof in de mangrovegebieden. Zulkifli benadrukte dat de deelname van Indonesië aan COP31 moet leiden tot concrete samenwerking en investeringen die natuurbehoud en nationale groene economische groei ondersteunen. De Indonesische Nationale Krijgsmacht en Australische Defensiemacht houden de gezamenlijke militaire oefening Kris Woomera 26 in Banyuwangi, Oost-Java van 12 tot 20 oktober 2026. Deze oefening, waarbij ongeveer 1235 Indonesische Nationale Krijgsmacht personeelsleden en 1000 ADF personeelsleden betrokken zijn, heeft tot doel de defensie- en veiligheidssamenwerking tussen de twee landen te versterken. De commandant van de gezamenlijke operaties van de ADF, Vice-Admiraal Justin Jones, zei op dinsdag in een verklaring van Australische ambassade dat de oefening de langdurige samenwerking weerspiegelt die is gebouwd op vertrouwen en wederzijds respect. De oefenactiviteiten omvatten amfibische landingen, schietoefeningen met scherpe munitie en de integratie van maritieme operaties van beide marines. Via deze oefening proberen Indonesië en Australië hun vermogen om troepen in te zetten te verbeteren en gezamenlijke veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio het hoofd te bieden. En luisteraars, dat was het nieuws.

Mosterhuis in het district Zuid-Nias in de provincie Noord-Sumatra ligt een traditionele dorp waar de architectuur en cultuur van het Nias volk goed bewaard zijn gebleven. Het dorp was Bawo Mataluo, wat in het Nias zonneheuvel betekent. Het ligt in het district van Nayama op het ongeveer 15 kilometer van Teluk Dalam. Om het dorp binnen te gaan, moeten bezoekers eerst 77 treden beklimmen. Een bijzonder kenmerk van Bawo Mataluo is de overzichtelijke indeling met rijen traditionele huizen die tegenover elkaar staan en samen een lange corridor vormen. Het dorp telt honderden omohada, de traditionele huizen van het Nias volk en ook de Omo Sebua, het grote huis waar vroeger edelieden en belangrijke leiders woonden. Opvallend is dat deze houten huizen op palen zonder spijkers zijn gebouwd. De houten onderdelen zijn met speciale verbindingen aan elkaar bevestigd, waardoor de constructies stevig zijn en bestaan tegen aardbevingen. Naast de bijzondere architectuur heeft Bawo Mataluo ook megalithische stenen, monumenten en traditie van Fahombo, oftewel het steenspringen. Bij deze traditie draagt een jonge man traditionele kleding en rent hij naar een stenen constructie van ongeveer 2 meter hoog waar hij overheen springt. Vroeger was dit een training om krijgers te leren over verdedigingsmuren van vijandelijke dorpen te springen. Tegenwoordig staat Fahombo symbool voor de moed en volwassenheid van jonge mannen op Nias. Ook internationaal heeft Bawo Mataluo de aandacht getrokken. Op 6 oktober 2009 droeg de Indonesische regering het dorp voor als UNESCO werelderfgoed. Vanwege de bijzondere architectuur, de megalithische monumenten en het vermogen van de bewoners om zich aan hun omgeving aan te passen. Tot op heden staat Bawo Mataluo op de voorlopige lijst van UNESCO. Maar luisteraars, Bawo Mataluo is veel meer dan alleen een toeristische bestemming of een plek waar bezoekers historische gebouwen kunnen bekijken. Het is nog altijd een levende dorp waar de bevolking van Nias haar tradities in ere houdt en van generatie op generatie doorgeeft. Op deze zonheuvel wordt cultureel erfgoed niet alleen bewaard, maar maakt het nog steeds deel uit van het dagelijks leven.

Wij zijn woorden. Hij was de 16e koning van Goa. Het koninkrijk Goa had het standpunt dat God de aarde en de oceanen had geschapen. Met andere woorden, God schiep de aarde en de oceanen voor gezamenlijk gebruik door de hele mensheid, niet alleen voor de VOC. Dat is de reden waarom het koninkrijk Goa zich fel verzette tegen de monopoliepogingen van de VOC. Sultan Hasanuddin stond bekend als een vastberaden, moedig en onverzettelijk figuur. Vanwege dit karakter kreeg Sultan Hasanuddin de bijnaam de Handjes van het Oosten. En deze bijnaam werd door de Nederlanders gegeven. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held uit Zuid-Sulawesi, Indonesië. Beter sterven in de aarde dan leven in de schande. Sultan Hasanuddin. Wijze woorden.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, wie de kuststreeks van Carita in de provincie Banten bezoekt, kan naast het strand ook een bijzondere natuurbestemming ontdekken. We hebben het over Curug Putri Carita, een waterval in het dorp Sukarame, in het district Carita, in het regenschap Pandeglang. De waterval ligt ongeveer 46 kilometer van het centrum van Pandeglang. Om er te komen maken bezoekers een tocht van ongeveer 2 kilometer door de rivierbedding in het natuurgebied Tahura Carita. Onderweg passeren bezoekers bemoste rotswanden, smalle rotspleten en helder groenblauw rivierwater, omringd door weelderige bloemen. Door dit landschap wordt Curug Putri Carita ook wel de Green Canyon van Banten genoemd. Tijdens een tocht kunnen bezoekers bovendien drie watervallen ontdekken. Eerst Curug Gendang, daarna Curug Tebing en tenslotte Curug Putri aan het einde van de route. Curug Putri zelf is ongeveer 3 meter hoog. Het water stroomt er behoorlijk krachtig naar beneden en vormt een natuurlijk bassin waarin bezoekers kunnen baden. Voordat het gebied zich ontwikkelde tot een toeristische bestemming, beschouwden omwonenden als een heilige plek. Tegenwoordig werken lokale gidsen mee aan het toeristische beheer. Zij begeleiden bezoekers tijdens de rivierwandeling, vooral op rotsachtige stukken en op plaatsen waar het water dieper is. Wie Curug Putri Carita wil bezoeken, kan er dagelijks terecht van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, West-Indonesië tijd. Een regulier toegangsticket kost ₹35.000 per persoon en geeft toegang tot alle drie de watervallen. Er zijn ook verschillende arrangementen met extra voorzieningen, zoals vervoer per motortaxi, zwemvesten en begeleiding door een gids. De prijzen verschillen per arrangement. Luisteraars, de ochtend is het beste moment om Curug Putri Carita te bezoeken. Dan is het meestal nog rustig en is de waterstroming doorgaans stabieler. Omdat de route natte en gladde rotsen bevat, is het verstandig schoenen of sandalen met een goede antislipzool te dragen. Gebruik waar nodig een zwemvest en volg altijd de aanwijzingen van de gids. Zo kunt u veel genieten van deze bijzondere tocht door de natuur van Carita.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, in de stad Madiun, in de provincie Oost-Java, staat een historische complex dat al meer dan een eeuw oud is. Het staat bekend als Bosbouw en ligt aan het Diponegoro-straat in de wijk Oro-Oro-Ombo. De gebouwen hebben de typische koloniale architectuur van Nederlands-Indië, met dikke muren, hoge

Ramen en lange gangen dit verhaal van de stad vertellen. De naam Bosbo, eigenlijk, is afgeleid van het Nederlandse woord Bosbouw, wat Bosbouw betekent. En de geschiedenis van Bosbo begon in 1912 toen de koloniale overheid er de OSVIA oprichtte, een opleiding voor toekomstige inheemse bestuursambtenaren. Nadat de school rond 1930 werd gesloten, kreeg het complex een nieuwe bestemming. Op 26 augustus 1939 werd er de middelbare bosbouwschool geopend, een middelbare bosbouwopleiding. Madiun werd hiervoor gekozen vanwege de uitgestrekte tikbossen in Oost-Java en de rol van de stad als centrum voor houtverwerking. De bosbouwschool bleef echter slechts ongeveer 3 jaar bestaan en werd tijdens de Japanse bezetting gesloten. Vanaf de jaren 50 kreeg het complex een militaire functie en werd het gebruikt als hoofdkwartier en kazerne. Een deel van de gebouwen dient nog altijd als woonruimte voor actieve militairen, gepensioneerde militairen en betrokken ambtenaren. Dankzij de koloniale architectuur en de relatief goed bewaard gebleven gebouwen heeft Bosbo potentie als bestemming voor historisch toerisme. Het complex was eerder ook het decor voor culturele evenementen, waaronder het festival Madiun Tempo Dulu. De gemeente Madiun onderzoekt momenteel de mogelijkheden om Bosbo te ontwikkelen tot een bestemming voor erfgoedtoerisme. Overleg met het Indonesische leger is echter nog gaande en het is nog niet bekend wanneer het complex voor toeristen wordt opengesteld. Wie de geschiedenis van Madiun wil ontdekken, kan de gebouwen van Bosbo voorlopig van buitenaf bekijken en een wandeling maken langs andere historische locaties in de omgeving, zoals het voormalige regionale bestuursgebouw, Gedung Bakorwil en het stadhuis van Madiun. Houd er wel rekening mee dat het complex nog niet volledig toegankelijk is voor het publiek, omdat een deel ervan onder het beheer van het Indonesische leger valt.

Evan Spanning erfaring med Voice of Indonesia. Begai Clive Sendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, het eiland Seram in de Molukken staat niet alleen bekend om het prachtige Ora-strand en het kristalheldere zeewater. In de baai van Saleman in Noord-Seram zijn op rotswanden prehistorische rotstekeningen te vinden. Ze tonen onder meer handafdrukken, menselijke figuren, dieren, de zon en boten. Deze afbeeldingen bieden een boeiende inkijk in het leven van de vroegere bewoners van Molukken. De rotstekeningen in de baai van Saleman werden voor het eerst gedocumenteerd door de Duitse onderzoekers Joseph Roder tijdens de Frobenius-expeditie van 1937 en 1938. Een van de afbeeldingen toont een menselijke figuur met een schild in de linkerhand. Er zijn ook afbeeldingen van vogels, hagedissen en andere motieven gevonden. Hoe oud de tekeningen precies zijn, is nog niet bekend. Daarvoor is aanvullend onderzoek en een betrouwbare data nodig. Volgens archeoloog Marlon Ririmase zijn er in de Molukken minstens 4 locaties met rotstekeningen. 2 daarvan liggen op het eiland Seram, de baai van Saleman en het gebied rond de Tala rivier. De andere 2 bevinden zich in Wamkana op het eiland Buru en in Dudumahan op het eiland Kei Kecil. De tekeningen houden mogelijk verband met de religieuze overtuigingen en rituelen van vroegere gemeenschappen. Vanuit sociale culturele perspectief worden ze ook gezien als uitingen van identiteit, verwantschap, kennis en manieren om te overleven. Deze interpretaties vragen echter nog om verder onderzoek. Tegenwoordig maakt de baai van Saleman ook deel uit van natuuraanbod voor toeristen in de Molukken. Een bekende plek is de rotswand van Hatupia, die vanaf een boot te bekijken is. De rotstekeningen zijn daar wit van kleur, maar het gebruikte pigment is nog niet geïdentificeerd. Ook is er maar weinig gedetailleerde documentatie beschikbaar. Daarom zijn verder onderzoek en goede beschermingsmaatregelen belangrijk om dit erfgoed te behouden. Luisteraars, achter de natuurlijke schoonheid van het eiland Seram gaat dus ook een bijzonder cultureel erfgoed schuil dat ons verbindt met het leven van mensen in een ver verleden. De rotstekeningen van Saleman zijn niet zomaar afbeeldingen op steen, maar historische sporen die nog veel geheimen bevatten.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!